maar naar Katelijnewaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dender.

Buddy Holly. Buddy Holly was killed in a plane crash.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Bedoeling is een hedendaagse sporthal te combineren met aanvullende sportieve en recreatieve functies die de aantrekkingskracht van Sportpark De Schorre verder versterken. Een belangrijke randvoorwaarde blijft dat de sporthal ter beschikking blijft van de stad en de gebruikers. Geïnteresseerden kunnen voorstellen indienen tot 14 oktober. Nadien zal de stad Oostende eventueel een uitgebreidere marktbevraging doen. Kinderen tot 12 jaar reizen deze zomer gratis met de kusttram als ze in het bezit zijn van een zelfgemaakte strandbloem. De lijn wil kinderen zo op een speelse manier laten kennismaken met de kusttram. In De Haan is André Flahaut-Pouillon overleden. Ze was gemeenteraadslid en de eerste vrouwelijke OCMW-voorzitter. Ze vervulde dat mandaat 24 jaar. De Grote Post stelde het programma voor het nieuwe cultuurseizoen voor. Anne Pauls.
3: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2.
2: Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol vintage hits.

Mijn meisje is een lieve schat, maar overal gebeurt wel wat. Want al is ze aardig, ze doet wat eigenaardig. Wanneer ik op het hoekje wacht, des avonds om een uur of acht, komt ze dan te laat, dan kijk ik reuze kwaad.

0: kind. Ja, zie je wel, zo gaat het al wat beter. Kom, slik je boze bui nu even in.
1: Wanneer we samen dansen gaan,
0: dan trek ik steeds wat aardigs aan en hij is opgetogen.
1: Dat ziet ze aan mijn ogen.
0: Maar flirt ik met een andere man,
1: wat ik niet goed verdragen kan.
0: En kom ik dan terug, dan doet hij o zo stug.
2: We dansen.

ontmoet die soms wat al te bazig doet, wees dan niet bescheiden, want heus je moet hem leiden. Al heeft hij ook een hart van goud en zegt hij dat hij van je houdt. Je weet wel hoe dat gaat, een man is heel gauw kwaad, maar zeg dan steeds tot hem met je allerliefste stem.

0: Vandaag aan de kust niets dan zon, wat hoge wolken en maximaal tot 28 graden bij een zwakke noordoostelijke wind. Ook morgen vrijdag en zaterdag zonovergoten dagen. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en het is laagwater deze middag om 20 over 3.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen en een nieuwe sportzaal bouwen. Sinds deze week kunnen bewoners van woonzorgcentrum Jacques Maas in Bretene genieten van een nieuwe en praktische dienstverlening. Een mobiele boodschappenkar die wekelijks een ronde maakt doorheen het woonzorgcentrum. De mobiele winkelkar laat bewoners toe om op een zelfstandige manier kleine aankopen te doen. Deze week hebben de Middelkerkse gemeentearbeiders nieuwe bloemen geplant rondom het pas geopende kruispunt van de Spermaliestraat. Er werden begonias, geraniums en kannas geplant. Er worden elk jaar in Middelkerken ongeveer 8000 bloemen geplant, vooral in de vroege lente. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Vastgoed in ons land is de voorbije 3 maanden iets goedkoper geworden. Gemiddeld betaal je voor huizen en appartementen 2500 euro minder dan begin dit jaar. De prijzen dalen doordat minder mensen iets kopen door de hoge rentes. Dat blijkt uit de nieuwste notarisbarometer, Bart van Opstal.
4: Dat heeft wellicht te maken met de rente van de hypothecaire kredieten die aan het stijgen is. Dat heeft als gevolg dat het voor heel wat mensen duurder is geworden om een hypothecair krediet af te sluiten. En dat heeft heel duidelijk al een remmend effect op het aantal transacties.
3: Tegenover een jaar geleden is vastgoed wel 2,5% duurder geworden. Een appartement kost gemiddeld 286.000 euro, een huis gemiddeld 357.000 euro. Het Vlaams parlement heeft de begrotingsaanpassing voor dit jaar goedgekeurd. Die ligt nu op 2,2 miljard euro. Dat is ruim 440 miljoen meer dan wat de regering eerst had voorzien. En dat komt volgens bevoegd minister Weitz doordat de inflatie stijgt en alles duurder wordt. En ook de extra kosten voor de Oosterweelwerken spelen mee. De regering probeert zelf te besparen door ambtenaren die stoppen niet meer allemaal te vervangen. De overheid start een onderzoek naar squishy dumplings. Dat zijn stressballetjes in felle kleuren die heel populair zijn bij jongeren. Uit een onderzoek van VTM Nieuws door toxicoloog Jan Tietjat bleek dat sommige van die balletjes giftig kunnen zijn.
5: We hebben verschillende vluchtige stoffen kunnen identificeren en de literatuur is daar duidelijk over. Die zijn potentieel kankerverwekkend en daar mag je dus eigenlijk geen risico nemen. Je inhaleert dat, dat kan een zekere hoofdpijn geven, vermoeidheid, concentratiestoornissen, misselijkheid. En anderzijds voor de huid, dat kan irritatie geven, jeuk, pijn.
3: In Nederland loopt er al sinds vorige week een onderzoek naar de squishies en in Groot-Brittannië zijn er al teruggeroepen. Het Amerikaanse leger heeft Iran opnieuw aangevallen. Volgens hen zijn in totaal 90 doelwitten geraakt, onder meer luchtafweersystemen en opslagplaatsen voor raketten en drones. Er is ook een spoorwegbrug geraakt in het noordoosten van Iran, niet toevallig in de stad waar vandaag de overleden Iraanse leider Ayatollah Ali Khamenei begraven wordt. Iran reageerde opnieuw met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in verschillende golfstaten, zoals Kuwait en Bahrein. Het staakt-het-vuren tussen Iran en de VS lijkt nu helemaal voorbij. En onze Rode Duivels willen morgenavond stunten op het WK door Spanje uit te schakelen in de kwartfinales. Spanje is Europees kampioen, kreeg nog geen enkel doelpunt binnen en is een van de favorieten voor de wereldtitel. Maar dat moet ons niet bang maken, zegt doelman Thibaut Courtois.
6: Ik denk dat iedereen weet dat het mogelijk is. Ik denk dat wij een goede ploeg hebben, vooral op het veld. Dat we ook andere kwaliteiten hebben waar we misschien Spanje pijn mee kunnen doen. Dus dat is een beetje ons idee. Hè. Dat zijn altijd verrassingen. Dus ik denk dat wij daar ook zouden voor kunnen zorgen. En het zou natuurlijk een grote stunt zijn om de regerend Europees kampioen uit te schakelen.
3: Het wordt een speciale wedstrijd voor Courtois, want hij woont en speelt al jaren in Madrid. En bij Spanje is er ook respect voor ons Duivels. Daar noemen ze België een geweldige en zeer complete ploeg. We krijgen een zonnige dag, maxima tot 31 graden. Ook morgen volop zon en tot 32 graden. In het weekend nog een graadje warmer. En ook begin volgende week blijft het hoogzomer.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
2: Noordzee Gold. Ouderwetse radio.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Laat nooit iemand toe de grond van onder je voeten wegnemen. Als je van vreugde een gat in de lucht springt.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: AJ Clayton is de nieuwe aanwinst van basketbalclub BC Oostende. De 22-jarige Amerikaan van 2,03 meter speelde vorig seizoen in Zweden. Daar was hij goed voor gemiddeld 15 punten per match. Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 14 oktober. Aan het nieuwe Lago-zwembad in Bredene werden nu ook de buitensportvelden geopend. Het gaat om een multisportterrein, tennisveld en beachvolleybalveld. De sportterreinen aan Lago mogen gratis gebruikt worden. De Middelkerkse wijnbouwer Eddy Durnay geeft voortaan rondleidingen in het wijndomein in deelgemeente Wilskerke. Op 2 hectare zijn er 24 amateurwijnbouwers actief. De gemeente Middelkerke coördineert de bezoeken aan het wijndomein. In Oudenburg is er deze zomer een uitgebreid aanbod voor jongeren. Schepen voor jeugd Sybren Tailleu.
3: Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: Vandaag aan de kust niets dan zon, wat hoge wolken en maximaal tot 28 graden bij een zwakke noordoostelijke wind. Ook morgen vrijdag en zaterdag zonovergoten dagen. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en het is laagwater deze middag om 20 over 3.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Bedoeling is een hedendaagse sporthal te combineren met aanvullende sportieve en recreatieve functies die de aantrekkingskracht van Sportpark De Schorre verder versterken. Een belangrijke randvoorwaarde blijft dat de sporthal ter beschikking blijft van de stad en de gebruikers. Geïnteresseerden kunnen voorstellen indienen tot 14 oktober. Nadien zal de stad Oostende eventueel een uitgebreidere marktbevraging doen. Kinderen tot 12 jaar reizen deze zomer gratis met de kusttram als ze in het bezit zijn van een zelfgemaakte strandbloem. De lijn wil kinderen zo op een speelse manier laten kennismaken met de kusttram. In De Haan is André Flahaut-Pouillon overleden. Ze was gemeenteraadslid en de eerste vrouwelijke OCMW-voorzitter. Ze vervulde dat mandaat 24 jaar. De Grote Post stelde het programma voor het nieuwe cultuurseizoen voor. Anne Pauls.
3: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2.
2: Meer regionieuws over een uur.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

Super Salon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Super Salon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Super Salon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Super, super, super Salon. Noordzee Gold.

Berlin, où on mourait.

dire que je m'en vais.

жизнь.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur vanavond. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Cookies and Cream. Om 7:15 vanavond organiseert Comedy Oostende een gratis comedyvoorstelling. Je hoeft alleen je eigen stoel mee te brengen. Jan Bart de Meulenaren en Joost van Hiefte treden op. En dat allemaal aan het Duinenkerken in de Dorpstraat in Mariekerken. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar Via Mondo. Tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen en een nieuwe sportzaal bouwen. Sinds deze week kunnen bewoners van woonzorgcentrum Jacques Maas in Bretene genieten van een nieuwe en praktische dienstverlening. Een mobiele boodschappenkar die wekelijks een ronde maakt doorheen het woonzorgcentrum. De mobiele winkelkar laat bewoners toe om op een zelfstandige manier kleine aankopen te doen. Deze week hebben de Middelkerkse gemeentearbeiders nieuwe bloemen geplant rondom het pas geopende kruispunt van de Spermaliestraat. Er werden begonias, geraniums en kannas geplant. Er worden elk jaar in Middelkerken ongeveer 8000 bloemen geplant, vooral in de vroege lente. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Seriemoordenaar Renaud Hardy is overleden in de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Hardy verkrachtte en doodde twee vrouwen, nog twee anderen probeerde hij te vermoorden. Onder hen actrice Veerle Eikermans. In 2018 bekende Hardy de moorden en kreeg hij levenslang. Hij was 64 jaar. De fertiliteitscentra in ons land vrezen dat ze binnenkort behandelingen zullen moeten stilleggen voor meerdere maanden, dat schrijft het Nieuwsblad. Komt door de nieuwe donorwet die vanaf juli volgend jaar ingaat. Sperma- en eiceldonaties kunnen daardoor niet langer anoniem. De centra klagen vooral dat de hervorming er te snel komt, waardoor ze te weinig tijd krijgen om zich aan te passen. Ze maken zich ook zorgen over hoe ze moeten omgaan met de anonieme donoren van vandaag en over de aansprakelijkheid door de nieuwe wet. Al maar meer bedrijven in ons land hebben het moeilijk om langdurig zieke werknemers weer aan het werk te krijgen. 4 op de 10 zeggen dat ze geen aangepaste job voor hen hebben of er een moeilijk eentje vinden. Dat blijkt uit een rondvraag van preventiedienst Mensura. Nochtans zijn bedrijven al 4 jaar verplicht om een reïntegratiebeleid te hebben voor langdurig zieken, maar in de praktijk gebeurt dat dus amper. De voorbije maand juni was wereldwijd de op 1 na warmste junimaand ooit. In West-Europa was het warmste ooit door de hittegolf. Dat zegt de Europese Klimaatdienst Copernicus. Het werd gemiddeld 20,7 graden, iets warmer dan juni vorig jaar. Ook het zeewater was nog nooit zo warm in juni als dit jaar met bijna 21 graden. Zonnig en warm tot 31 graden, ook morgen volop zon en tot 32 graden. In het weekend nog wat warmer.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Voor ouderwetse radio, luister je naar Noordzee Gold.

Tijdens de maanden juli en augustus kan je in verschillende kuststeden terecht op de zeedijk, op het strand en in de zee. Samen met een heleboel sportfederaties wordt een ruim aanbod van bekende en minder bekende sporten gepresenteerd. Op 15 juli komt Sport Vlaanderen naar het sportstrand van Oostende met een tof en divers sportaanbod op de dijk, het strand en de zee. Je maakt er gratis kennis met tal van sporten. Van 10 tot 1 uur en van 2 tot 5 kun je gratis sporten uitproberen.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: AJ Clayton is de nieuwe aanwinst van basketbalclub BC Oostende. De 22-jarige Amerikaan van 2,03 meter speelde vorig seizoen in Zweden. Daar was hij goed voor gemiddeld 15 punten per match. Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 14 oktober. Aan het nieuwe Lago-zwembad in Bredene werden nu ook de buitensportvelden geopend. Het gaat om een multisportterrein, tennisveld en beachvolleybalveld. De sportterreinen aan Lago mogen gratis gebruikt worden. De Middelkerkse wijnbouwer Eddy Durné geeft voortaan rondleidingen in het wijndomein in deelgemeente Wilskerke. Op 2 hectare zijn er 24 amateurwijnbouwers actief. De gemeente Middelkerke coördineert de bezoeken aan het wijndomein. In Oudenburg is er deze zomer een uitgebreid aanbod voor jongeren. Schepen voor jeugd Sybren Tailleux.
3: Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol golden oldies.
4: Après un film de science-fiction qui t'a fait peur.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
2: Je luistert naar Noordzee Gold.

De zomer wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum in Bredene, waar beats en muziek centraal zullen staan en het seizoen feestelijk wordt uitgezwaaid. De Fans Seizoen 5 brengt DJ-sets van Ruben van Gucht en Di Maro en ook een optreden van Dont en The Hitman.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Bedoeling is een hedendaagse sporthal te combineren met aanvullende sportieve en recreatieve functies die de aantrekkingskracht van Sportpark De Schorre verder versterken. Een belangrijke randvoorwaarde blijft dat de sporthal ter beschikking blijft van de stad en de gebruikers. Geïnteresseerden kunnen voorstellen indienen tot 14 oktober. Nadien zal de stad Oostende eventueel een uitgebreidere marktbevraging doen. Kinderen tot 12 jaar reizen deze zomer gratis met de kusttram als ze in het bezit zijn van een zelfgemaakte strandbloem. De lijn wil kinderen zo op een speelse manier laten kennismaken met de kusttram. In De Haan is André Flahaut-Pouillon overleden. Ze was gemeenteraadslid en de eerste vrouwelijke OCMW-voorzitter. Ze vervulde dat mandaat 24 jaar. De Grote Post stelde het programma voor het nieuwe cultuurseizoen voor.
3: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2.
2: Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold.

vindt nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek. Ik zal ze missen, al die mensen, al die meiden, iedereen. Ik heb al heimwee voordat ik vertrek.

0: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder, met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het Normaaltpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden en dat allemaal vanaf 7 uur vanavond. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Cookies and Cream. Om 7:15 vanavond organiseert Comedy Oostende een gratis comedyvoorstelling. Je hoeft alleen je eigen stoel mee te brengen. Jan Bart de Meulenaren en Joost van Hiefte treden op. En dat allemaal aan het Duinenkerke in de Dorpstraat in Mariekerke. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar Via Mondo. Tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.
2: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen en een nieuwe sportzaal bouwen. Sinds deze week kunnen bewoners van woonzorgcentrum Jacques Maas in Bretene genieten van een nieuwe en praktische dienstverlening. Een mobiele boodschappenkar die wekelijks een ronde maakt doorheen het woonzorgcentrum. De mobiele winkelkar laat bewoners toe om op een zelfstandige manier kleine aankopen te doen. Deze week hebben de Middelkerkse gemeentearbeiders nieuwe bloemen geplant rondom het pas geopende kruispunt van de Spermaliestraat. Er werden begonias, geraniums en kannas geplant. Er worden elk jaar in Middelkerken ongeveer 8000 bloemen geplant, vooral in de vroege lente. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: We worden gemiddeld weer wat ouder, 82,5 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. We leven daarmee zo'n 54 dagen langer dan vorig jaar. Opvallend is dat vooral mannen een inhaalbeweging maken. De kloof tussen mannen en vrouwen wordt kleiner. Vrouwen worden wel nog altijd gemiddeld 84 jaar, mannen 80 jaar. Te veel baby's in ons land krijgen medicatie tegen reflux. Het gebeurt bij zowat 1 op de 13. Daarmee zitten we bij de grootste gebruikers in Europa, blijkt uit een onderzoek van de onafhankelijke ziekenfondsen. Onderzoeker Thomas de Grote.
4: Teruggeven van melk bij baby's is vaak een heel natuurlijk fenomeen. En dat is iets dat in de loop van de maanden heel fel verbetert en verdwijnt. Daarom dat het toch niet altijd noodzakelijk is om die medicatie voor te schrijven. We zien wel dat er een iets hoger voorkomen van astma en infecties kan zijn. En ook voornamelijk het microbioom van de darmen kan wat verstoord worden.
3: Het wordt meestal ook niet getest of baby's die medicatie echt nodig hebben, terwijl die test wel bestaat. Tanken wordt vanaf morgen weer een pak duurder. Voor diesel komt er in één keer meer dan 13 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal meer dan 2,1 euro. Ook benzine 95 wordt duurder, plus ongeveer 6 cent tot maximaal bijna 1,91 euro. Het zijn de hoogste prijzen sinds eind mei. De voorbije weken waren ze gedaald door de vredesgesprekken tussen de VS en Iran. Maar het conflict escaleert weer en daardoor gaan de prijzen weer omhoog. Voor benzine 98 en ook voor stookolie betaal je vanaf morgen meer. Het blijft onrustig in het Midden-Oosten. In de golfstaat Bahrein is het luchtalarm afgegaan en moeten mensen een veilige schuilplaats zoeken. Er zijn ook meldingen van explosies in de hoofdstad Manama. Wellicht gaat het om aanvallen vanuit Iran, een vergelding voor de nieuwe Amerikaanse bombardementen van vorige nacht. In Iran zijn op 2 dagen tijd al zeker 14 doden en 78 gewonden gevallen. De Iraanse regering noemt de Amerikaanse aanvallen een flagrante oorlogsmisdaad. De Welsche zangeres Bonnie Tyler is overleden, dat laat haar familie weten. Tyler was 75 en bekend van hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero uit de jaren 70 en 80. Bonnie Tyler stierf in een ziekenhuis in Portugal, daar lag ze een tijdje in een coma na een spoedoperatie. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de eerste echte bergrit, ruim 186 kilometer lang, met onderweg onder meer de Col d'Aspin en de Tourmalet. Mogelijk krijgen we een rechtstreeks duel tussen topfavorieten Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, al hoopt ook Remco Evenepoel om mee te kunnen doen.
5: Momenteel voelt alles goed aan. Ik denk dat ik een goede eerste 5 etappes heb gereden en met dat vertrouwen gewoon naar deze etappe gaan. En tijdelijk is er vandaag ook nog een mooie kans om de rit te pakken met die lange vallei achteraf. Dus ja, gewoon zo lang mogelijk aanklampen en proberen zo goed als niet achter te zijn op top van Tourmalet, dan is er een mooie kans, denk ik, vandaag.
3: Aankomst rond 5:30. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en nog iets warmer. En ook begin volgende week blijft het hoogzomeren.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Welkom aan de kust deze zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: AJ Clayton is de nieuwe aanwinst van basketbalclub BC Oostende. De 22-jarige Amerikaan van 2,03 meter speelde vorig seizoen in Zweden. Daar was hij goed voor gemiddeld 15 punten per match. Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 14 oktober. Aan het nieuwe Lago-zwembad in Bredene werden nu ook de buitensportvelden geopend. Het gaat om een multisportterrein, tennisveld en beachvolleybalveld. De sportterreinen aan Lago mogen gratis gebruikt worden. De Middelkerkse wijnbouwer Eddy Durné geeft voortaan rondleidingen in het wijndomein in deelgemeente Wilskerke. Op 2 hectare zijn er 24 amateurwijnbouwers actief. De gemeente Middelkerke coördineert de bezoeken aan het wijndomein. In Oudenburg is er deze zomer een uitgebreid aanbod voor jongeren. Schepen voor jeugd Sybren Tailleux.
3: Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Welkom aan de kust deze zomer. Dit is Noordzee Gold. Stranded at the drive-in.

kleine meid op je kinderfiets. Je lacht en je zwaait naar een zwaan. En de vijver weerspiegelt je witte jurk en het riet.

dwars door het zomerseizoen. En je rijdt maar door en je fiets wordt steeds kleiner. Plotseling

0: My husband wants it now. When I tell you who I'm wedding, you won't care, dear, anyhow. Now the ceremony has started, and I'll wed your brother, Don. Will you wish us happiness forever, dear John?
1: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
2: Noordzee Gold.

De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Op 14 augustus treedt The Shagadeers op. Zij brengen vintage rock'n'roll met een snuifje Americana en country.

0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Bedoeling is een hedendaagse sporthal te combineren met aanvullende sportieve en recreatieve functies die de aantrekkingskracht van Sportpark De Schorre verder versterken. Een belangrijke randvoorwaarde blijft dat de sporthal ter beschikking blijft van de stad en de gebruikers. Geïnteresseerden kunnen voorstellen indienen tot 14 oktober. Nadien zal de stad Oostende eventueel een uitgebreidere marktbevraging doen. Kinderen tot 12 jaar reizen deze zomer gratis met de kusttram als ze in het bezit zijn van een zelfgemaakte strandbloem. De lijn wil kinderen zo op een speelse manier laten kennismaken met de kusttram. In De Haan is André Flahaut-Pouillon overleden. Ze was gemeenteraadslid en de eerste vrouwelijke OCMW-voorzitter. Ze vervulde dat mandaat 24 jaar. De Grote Post stelde het programma voor het nieuwe cultuurseizoen voor. Anne Pauls.
3: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2.
2: Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold, een zomerlang ouderwetse radio.

Langzaam tikt de klok.

Langzaam tikt de klok, de wijzers voort. Steeds verder van mijn weg, wat bij me hoort. Mijn hele toekomst.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
2: Je luistert naar Noordzee Gold.

Bezoekers de nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, in het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg. De tentoonstelling is gemaakt op maat van kinderen en tieners. Je vindt het Romeins Archeologisch Museum in de Marktstraat 25. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met zondag 26 juli.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen en een nieuwe sportzaal bouwen. Sinds deze week kunnen bewoners van woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene genieten van een nieuwe en praktische dienstverlening. Een mobiele boodschappenkar die wekelijks een ronde maakt doorheen het woonzorgcentrum. De mobiele winkelkar laat bewoners toe om op een zelfstandige manier kleine aankopen te doen. Deze week hebben de Middelkerkse gemeentearbeiders nieuwe bloemen geplant rondom het pas geopende kruispunt van de Spermaliestraat. Er werden begonias, geraniums en kannas geplant. Er worden elk jaar in Middelkerken ongeveer 8000 bloemen geplant, vooral in de vroege lente. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Standaard Boekhandel haalt alle squishy dumplings uit te rekken. Dat zijn stressballetjes in felle kleuren die erg populair zijn bij jongeren. Aanleiding is het onderzoek van de KU Leuven en VTM Nieuws. Daaruit blijkt dat sommige van die balletjes erg giftig kunnen zijn. In totaal verkocht Standaard Boekhandel zo'n 10.000 van die squishy dumplings. Het raadt ouders ook af om ze nog te gebruiken. Ook de FOD Economie is een onderzoek gestart. In de Franse Pyreneeën mogen zo'n 5.000 mensen terug naar huis na de zware bosbranden daar. Dat laten de plaatselijke autoriteiten weten. De brandweer heeft de natuurbranden nog niet onder controle, maar de situatie verbetert. De branden braken zaterdag uit. In totaal ging al meer dan 7000 hectare natuur in vlammen op. In Iran is leider Ali Khamenei begraven, na een rouwstoet van 6 dagen langs verschillende gebedsplaatsen. Opvallend, tijdens die stoet werd de Iraanse president aangevallen door een grote menigte. Die zijn boos omdat hij wil onderhandelen met de VS over mogelijke vrede. Ayatollah Khamenei kwam om bij een luchtaanval op de eerste dag van de oorlog in het Midden-Oosten. En meer dan 70 Europarlementsleden vragen een onderzoek naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Ze willen dat de FIFA onderzoekt wat de rol van Infantino was toen de rode kaart van de Amerikaanse voetballer Follerin Balogun geschrapt werd. Balogun mocht eigenlijk niet spelen tegen de Rode Duivels, maar die schorsing werd geschrapt na een gesprek tussen Amerikaans president Trump en Gianni Infantino. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en nog iets warmer. En ook begin volgende week blijft het hoogzomeren.
1: Een zomer van Golden Oldies, Noordzee Gold.

De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal, aanstaande zondag om 11.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen vrijdag veel zon, wat hoge wolkensluiers en temperaturen die tot 29 graden gaan bij een matige noordoostenwind. Ook zaterdag een zonovergoten dag. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden.

0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: AJ Clayton is de nieuwe aanwinst van basketbalclub BC Oostende. De 22-jarige Amerikaan van 2,03 meter speelde vorig seizoen in Zweden. Daar was hij goed voor gemiddeld 15 punten per match. Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 14 oktober. Aan het nieuwe Lago-zwembad in Bredene werden nu ook de buitensportvelden geopend. Het gaat om een multisportterrein, tennisveld en beachvolleybalveld. De sportterreinen aan Lago mogen gratis gebruikt worden. De Middelkerkse wijnbouwer Eddy Durnee geeft voortaan rondleidingen in het wijndomein in deelgemeente Wilskerke. Op 2 hectare zijn er 24 amateurwijnbouwers actief. De gemeente Middelkerke coördineert de bezoeken aan het wijndomein. In Oudenburg is er deze zomer een uitgebreid aanbod voor jongeren. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux.
3: Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Noordzee Gold.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
1: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder. Met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval.
2: Welkom aan de kust deze zomer. Dit is Noordzee Gold.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 18 graden. Morgen vrijdag veel zon, wat hoge wolkensluiers en temperaturen die tot 29 graden gaan bij een matige noordoostenwind. Ook zaterdag een zonovergoten dag. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Bedoeling is een hedendaagse sporthal te combineren met aanvullende sportieve en recreatieve functies die de aantrekkingskracht van Sportpark De Schorre verder versterken. Een belangrijke randvoorwaarde blijft dat de sporthal ter beschikking blijft van de stad en de gebruikers. Geïnteresseerden kunnen voorstellen indienen tot 14 oktober. Nadien zal de stad Oostende eventueel een uitgebreidere marktbevraging doen. Kinderen tot 12 jaar reizen deze zomer gratis met de kusttram als ze in het bezit zijn van een zelfgemaakte strandbloem. De lijn wil kinderen zo op een speelse manier laten kennismaken met de kusttram. In De Haan is André Flahaut-Pouillon overleden. Ze was gemeenteraadslid en de eerste vrouwelijke OCMW-voorzitter. Ze vervulde dat mandaat 24 jaar. De Grote Post stelde het programma voor het nieuwe cultuurseizoen voor. Ann Pauls.
3: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2.
2: Meer regionieuws over een uur.
1: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
1: Welkom bij Noordzee Go.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen en een nieuwe sportzaal bouwen. Sinds deze week kunnen bewoners van woonzorgcentrum Jacques Maas in Bretene genieten van een nieuwe en praktische dienstverlening. Een mobiele boodschappenkar die wekelijks een ronde maakt doorheen het woonzorgcentrum. De mobiele winkelkar laat bewoners toe om op een zelfstandige manier kleine aankopen te doen. Deze week hebben de Middelkerkse gemeentearbeiders nieuwe bloemen geplant rondom het pas geopende kruispunt van de Spermaliestraat. Er werden begonias, geraniums en kannas geplant. Er worden elk jaar in Middelkerke ongeveer 8000 bloemen geplant, vooral in de vroege lente. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Politie en parket zijn op zoek naar een veroordeelde man van 31 uit Aarschot, dat schrijft HLN. De man werd vanochtend veroordeeld tot 14 jaar cel voor poging moord. Hij viel vorig jaar zijn ex-partner en haar moeder aan met een mes. De man was vandaag zelf niet aanwezig in de rechtszaal en vluchtte weg. Je hoort Ellen Durie van het parket.
4: De man die was op dit moment aangehouden onder elektronisch toezicht en verbleef dus met een enkelband bij hem thuis. We hebben vandaag melding gekregen dat de man zijn enkelband zou hebben doorgeknipt en op de vlucht is geslaan. De politie doet er op dit moment alles aan om de man opnieuw zo snel mogelijk te arresteren.
3: Bijna 3800 leerlingen die volgend jaar naar het eerste middelbaar gaan, krijgen vanaf september extra lessen Nederlands. Dat heeft bevoegd minister Zuhal Demir gezegd in de commissie. Die lessen zijn verplicht voor leerlingen die de minimumdoelen Nederlands in het lager niet behaald hebben. Je hoort Demir.
5: Wie sterker natuurlijk in het Nederlands is, heeft meer kansen. En dat is precies ook wat we beogen met deze maatregel. En het feit dat daar toch bijna 3800 leerlingen nood aan hebben, waar dat klassenraden over oordelen, dat is toch een hele pak. En daarmee gaan we aan de slag met die 3800 leerlingen.
3: Scholen zijn wel kritisch over de nieuwe lessen, omdat ze de extra uren bovenop de gewone lesuren moeten organiseren. Er werden in de eerste 6 maanden van dit jaar al bijna 20.000 laadpalen geïnstalleerd. Dat laat de sectorfederatie weten. In totaal staan er nu meer dan 120.000 publieke laadpalen in ons land. Dat is 20% meer dan eind vorig jaar. Elektrische wagens zijn dan ook populair. Afgelopen maand werden er zelfs meer elektrische auto's verkocht dan wagens met een verbrandingsmotor. En een statement van de Sloveen Tadej Pogačar in de Ronde van Frankrijk. Hij won de 6e rit na een straffe solo. Pogačar reed weg op 42 kilometer van het einde op de Col du Tourmalet en hield stand. Remco Evenepoel werd 4e op meer dan 3 minuten. Hij was achteraf niet tevreden over zijn Duitse ploegmaat Lipowitz.
6: Ik vroeg gewoon voor een lead-out en die kreeg ik niet. Dus terecht boos, denk ik wel. Ik heb in Catalonië 30 kilometer op kop gereden. Ik vraag om 1 kilometer op kop te rijden en dat ging niet. Dus dat maakte mij inderdaad wel boos. Dus dat zal wel eens goed besproken worden vanavond.
3: Tadej Pogačar is trouwens ook opnieuw leider. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer aan.
0: Dit is Noordzee Gold. Een zomerlang ouderwetse radio.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: AJ Clayton is de nieuwe aanwinst van basketbalclub BC Oostende. De 22-jarige Amerikaan van 2,03 meter speelde vorig seizoen in Zweden. Daar was hij goed voor gemiddeld 15 punten per match. Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 14 oktober. Aan het nieuwe Lago-zwembad in Bredene werden nu ook de buitensportvelden geopend. Het gaat om een multisportterrein, tennisveld en beachvolleybalveld. De sportterreinen aan Lago mogen gratis gebruikt worden. De Middelkerkse wijnbouwer Eddy Durnay geeft voortaan rondleidingen in het wijndomein in deelgemeente Wilskerke. Op 2 hectare zijn er 24 amateurwijnbouwers actief. De gemeente Middelkerke coördineert de bezoeken aan het wijndomein. In Oudenburg is er deze zomer een uitgebreid aanbod voor jongeren. Schepen voor jeugd Sybren Tailleu.
3: Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Noordzee Gold.

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goeie avond.

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goeie avond.